0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

club either.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat bestand zou wel afhankelijk zijn van volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Het gaat om middelen die kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Ruim 5.000 deelnemers zijn begonnen aan de Alpe d'Huez. Ze lopen, rennen of fietsen in Frankrijk de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor kankeronderzoek. Vorig jaar werd zo ruim 19 miljoen euro opgehaald. Het weer, steeds meer regen met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor af en toe zon en maximaal 19 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van preventie met gezag. Het project van de landelijke overheid dat in Lelystad wordt ingezet in Samen Lelystad Oost. En dat is het samenwerkingsverband van landelijke en lokale organisaties om de levensomstandigheden te verbeteren in de arme buurt in het oostelijk deel van de stad. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten in dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Weggegooid geld, al dus de conclusie. Lelystad is één van de gemeenten die tot nu toe nog geen evaluatie hebben gepresenteerd. Mooi Lelystad wil dat dat nu alsnog gebeurt en vraagt BNW ook of dat bereid is daar eventueel een extern bureau voor in te schakelen. Het Rijk trekt jaarlijks 100 miljoen uit voor het project en deelnemende gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun deel besteden. En hondenopvoeder Wende las van Bennekom van het Moloster Trainingscentrum, gespecialiseerd in grote, sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens anders een nieuwe plek vinden. Dat wordt er ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Veel hondentrainers willen er niet eens mee werken, zegt ze, en de aard van haar pupillen zou er ook toe leiden dat ze vaak nee te horen krijgt. Op internet loopt een handtekeningenactie. Die gaat overigens niet over een oplossing, maar over erkenning van haar werk. En ook dat is hard nodig, al dus last van Bennekom, want ze loopt tegen enorm veel vooroordelen aan. De gemeente heeft ook gezocht naar een oplossing, maar de bijzondere aard van het centrum maakt het lastig in te passen in bestaande bepalingen. En de actie is ook te vinden via onze site. En de rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerde Sebastian K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Siebel Juweliers in Bataviastad. Er wordt nog onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport dat daarvoor nodig is, is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De wisselvalligheid houdt voorlopig aan in Lelystad. Vandaag valt het echter mee met het aantal buien. Tot de avondspits blijft het op een lichte bui na droog en eerst schijnt de zon geregeld. In de loop van de middag neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe. Tegen en in de avond is de paraplu meestal nodig. Met hooguit 19 graden en een stevig zuidwestenwind is het fris. Later vanavond van het westen uit opklaringen, vannacht kans op een bui en met 13 graden is het fris. Morgen talrijke buien, een enkele mogelijk met onweer en lokaal veel regen in korte tijd. Later komt de zon tevoorschijn, maar is nog steeds een bui mogelijk. Bij een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het een graadje frisser dan vandaag. Vrijdag ook koel, met in de ochtend een bui. In de middag en avond blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
3: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
2: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
4: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen, of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
2: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 8 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms de dood. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in een woning in Sittard, oktober vorig jaar, bij de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. De rechtbank vond extra erg dat in het huis een gezin met jonge kinderen woont. De man van dat gezin werd op tijd wakker, maar hij had het doden kunnen vallen, dus de rechters. Verder wordt de oudste kwalijk genomen dat hij een minderjarig neefje liet meenemen naar de actie. De broer had zijn voormalige schoonfamilie ook om het brandstichting bedreigd. De vrouw zelf was al eerder om veiligheidsredenen elders ondergebracht. Merkwaardig detail is dat de 2 neven autopech kregen en een passant betaalde om hen naar het huis te brengen en na de aanslag af te zetten bij het station van Weert. En de SC Batavia valt na 1 juni niet meer onder de risicoverenigingen van de KNVB, meldt Flevo Post. Volgens de bond heeft de club het afgelopen jaar inzet en proactief handelen laten zien. De leiding werkte gericht aan het terugdringen van incidenten en het versterken van de sportieve cultuur. Regels werden strakker gehandhaafd, er volgde een snellere afhandeling van incidenten en er werd duidelijker gecommuniceerd met spelers, staf en ouders. En ook waren bestuurders en coördinatoren vaker zichtbaar op wedstrijddagen. Volgens de KNVB heeft deze aanpak geleid tot minder incidenten en een veiliger en positief klimaat binnen de vereniging. En ook organisatorisch zijn stappen gezet. Het bestuur opereert volgens de bond transparant en met duidelijke verantwoordelijkheden, wat bijdraagt aan het uitgesproken vertrouwen. En zaterdag 13 juni houdt TC Flevoland 2 toertochten, de Omloop Flevoland en de Strade Bianche. De Omloop Flevoland heeft 4 afstanden, 75, 95, 125 en 175 kilometer. En de Strade Bianche gaat over 55, 75 en 95 kilometer. En de organisatoren zijn komende zaterdag op Radio Lelystad aan het woord in ECL Verantwoord Feesten. En maandag bij Maandagavond Live.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is de paraplu vaak nodig in Lelystad. Soms plenst het behoorlijk. Ook is bij een paar buien kans op onweer. Later vanmiddag komt de zon nu en dan tevoorschijn, maar een enkele bui kan ook nog ontstaan. Door een vlagerige zuidwestenwind is het met maximaal 19 graden fris. Vanavond en vannacht waait het minder sterk en daalt de temperatuur naar een graad of 12. Een enkele bui blijft mogelijk. Morgen is het beter. Eerst is er nog wel een bui mogelijk. Geleidelijk neemt de buienkans af. In de avond is het droog en krijgen we een rustige zonsondergang. De temperatuur is nog steeds laag, maar er staat morgen minder wind. In het weekend aanhoudend fris. Zaterdagmiddag en avond een paar buien. Zondag droog en geregeld zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 8 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
5: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
4: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
6: 6, 5, 4, 3.
7: Ho, ho, ho, ho.
4: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat 3 kilometer file bij Stroe. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat een kapotte auto bij afrit Hoenderlo. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 11 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele dag.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in een woning in Sittard, oktober vorig jaar, bij de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. De rechtbank vond extra erg dat in het huis een gezin met jonge kinderen woont. De man van dat gezin werd op tijd wakker, maar hij had het doden kunnen vallen, dus de rechters. Verder wordt de oudste kwalijk genomen dat hij een minderjarig neefje liet meenemen naar de actie. De broer had zijn voormalige schoonfamilie ook omdat brandstichting bedreigd. De vrouw zelf was al eerder om veiligheidsredenen elders ondergebracht. Merkwaardig detail is dat de 2 neven autopech kregen en een passant betaalde om hen naar het huis te brengen en na de aanslag af te zetten bij het station van Weert. En de SV Batavia valt na 1 juni niet meer onder de risicoverenigingen van de KVB, meldt Flevo Post. Volgens de bond heeft de club het afgelopen jaar inzet en proactief handelen laten zien. De leiding werkte gericht aan het terugdringen van incidenten en het versterken van de sportieve cultuur. Regels werden strakker gehandhaafd, er volgde een snellere afhandeling van incidenten en er werd duidelijker gecommuniceerd met spelers, staf en ouders. En ook waren besturen en coördinatoren vaker zichtbaar op wedstrijddagen. Volgens de KNVB heeft deze aanpak geleid tot minder incidenten, een veiliger en positieve klimaat binnen de vereniging. En ook organisatorisch zijn stappen gezet. Het bestuur opereert volgens de bond transparant en met duidelijke verantwoordelijkheden, dat bijdraagt aan het uitgesproken vertrouwen. En zaterdag 13 juni houdt TC Flevoland 2 toertochten, de Omloop Flevoland en de Strade Bianche. De Omloop Flevoland heeft 4 afstanden, 75, 95, 125 en 175 kilometer. En de Strade Bianche gaat over 55, 75 en 95 kilometer. En de organisatoren zijn komende zaterdag op Radio Lelystad aan het woord in ECL Verantwoord Feesten en maandag bij Maandagavond Live.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is de paraplu vaak nodig in Lelystad. Soms plenst het behoorlijk. Ook is bij een paar buien kans op onweer. Later vanmiddag komt de zon nu en dan tevoorschijn, maar een enkele bui kan ook nog ontstaan. Door een vlagerige zuidwestenwind is het met maximaal 19 graden fris. Vanavond en vannacht waait het minder sterk en daalt de temperatuur naar een graad of 12. Een enkele bui blijft mogelijk. Morgen is het beter. Eerst is er nog wel een bui mogelijk. Geleidelijk neemt de buienkans af. In de avond is het droog en krijgen we een rustige zonsondergang. De temperatuur is nog steeds laag, maar er staat morgen minder wind. In het weekend aanhoudend fris. Zaterdagmiddag en avond een paar buien. Zondag droog en geregeld zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Afrit Ommen staat het helemaal stil over 8 kilometer. De vertraging is 1 uur. 2 rijstroken zijn waarschijnlijk ook nog 1 uur dicht. Dan de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
5: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
4: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
4: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West 9 kilometer file staat helemaal stil. Op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Afrit Olme 11 kilometer file. Verkeer kan beter omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en de N50. Op de A50 Arnhem richting Os, 10 minuten vertraging bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is midden in de nacht. Ineens schrik ik wakker. Ik realiseer me dat ik zojuist gedroomd heb en merk dat mijn hart nog steeds door mijn keel giert van opwinding. Mijn hoofd bonkt nog even na en daardoor komt zelfs het zachtste geluid keihard bij me binnen. Ik droomde namelijk dat ik kon vliegen. Tegen een helder blauwe lucht spreidde ik mijn vleugels uit en vloog over de stad waar ik woon. Beneden mij zag ik de toppen van de bomen onder me wegschieten. Ik zag de auto's en de metro's rijden, maar vanaf de hoogte waar ik vloog leek het net speelgoed. Nu ik terugdenk aan die enerverende droom breekt het koude zweet me opnieuw uit. Ik stap uit bed en zet het raam van mijn slaapkamer open. Ondertussen moet ik weer denken aan alle dingen die jij tegen me gezegd hebt. Ik sluit mijn ogen even en onmiddellijk zie ik mezelf weer vliegen. Ik zweef hoog boven de daken en de brede boulevards van deze stad. Ach, wat zou ik graag willen dat ik kon vliegen. Dan zou ik jou vanuit de lucht ongemerkt de hele dag in de gaten kunnen houden. Ik zou je stiekem volgen waar je ook heen zou gaan. En misschien zou ik er dan eindelijk achterkomen wie jij nou eigenlijk werkelijk bent.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in een woning in Sittard, oktober vorig jaar, bij de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. De rechtbank vond extra erg dat in het huis een gezin met jonge kinderen woont. De man van dat gezin werd op tijd wakker, maar hij had het doden kunnen vallen, dus de rechters. Verder wordt de oudste kwalijk genomen dat hij een minderjarig neefje liet meenemen naar de actie. De broer had zijn voormalige schoonfamilie ook om het brandstichting bedreigd. De vrouw zelf was al eerder om veiligheidsredenen elders ondergebracht. Merkwaardig detail is dat de twee neven autopech kregen en een passant betaalde om hen naar het huis te brengen en na de aanslag af te zetten bij het station van Weert. En SV Batavia valt na 1 juni niet meer onder de risicoverenigingen van de KNVB, meldt Flevo Post. Volgens de bond heeft de club het afgelopen jaar inzet en proactief handelen laten zien. De leiding werkte gericht aan het terugdringen van incidenten en het versterken van de sportieve cultuur. Regels werden strakker gehandhaafd, er volgde een snellere afhandeling van incidenten en er werd duidelijker gecommuniceerd met spelers, staf en ouders. En ook waren besturen en coördinatoren vaker zichtbaar op wedstrijddagen. Volgens de KNVB heeft deze aanpak geleid tot minder incidenten en een veiliger en positief klimaat binnen de vereniging. En ook organisatorisch zijn stappen gezet. Het bestuur opereert volgens de bond transparant en met duidelijke verantwoordelijkheden, dat bijdraagt aan het uitgesproken vertrouwen. En zaterdag 13 juni houdt TC Flevoland 2 toertochten, de Omloop Flevoland en de Strade Bianche. De Omloop Flevoland heeft 4 afstanden, 75, 95, 125 en 175 kilometer. En de Strade Bianche gaat over 55, 75 en 95 kilometer. En de organisatoren zijn komende zaterdag op Radio Lelystad aan het woord in ECL Verantwoord Feesten. En maandag bij Maandagavond Live.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de paraplu vaak nodig in Lelystad. Soms plenst het behoorlijk. Ook is bij een paar buien kans op onweer. Later vanmiddag komt de zon nu en dan tevoorschijn, maar een enkele bui kan ook nog ontstaan. Door een vlagerige zuidwestenwind is het met maximaal 19 graden fris. Vanavond en vannacht waait het minder sterk en daalt de temperatuur naar een graad of 12. Een enkele bui blijft mogelijk. Morgen is het beter. Eerst is er nog wel een bui mogelijk. Geleidelijk neemt de buienkans af. In de avond is het droog en krijgen we een rustige zonsondergang. De temperatuur is nog steeds laag, maar er staat morgen minder wind. In het weekend aanhoudend fris, zaterdagmiddag en avond een paar buien, zondag droog en geregeld zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken 4 kilometer file, A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Staphorst en Zwolle Noord staat een file van 13 kilometer. Staat helemaal stil door een ongeluk. Zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en de A50. De N792 Vaassen-Twello is in beide richtingen dicht. Tussen Terwolde en Twello door een ongeluk. Verkeer wordt er omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker.

0: stuk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 3 kilometer. 5 kilometer stilstaand verkeer op de A12 Arnhem richting Utrecht. Veel vertraging tussen Afrit Oosterbeek en Knopend Maandenbroek. In 5 kilometer file door een ongeluk is maar één rijstrook open. Verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A28 Groningen richting Zwolle tussen Staphorst en Afrit Ommen 9 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En 792 Vaassen Twello in beide richtingen dicht tussen Terwolde en Twello door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in een woning in Sittard, oktober vorig jaar, bij de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. De rechtbank vond extra erg dat in het huis een gezin met jonge kinderen woont. De man van dat gezin werd op tijd wakker, maar hij had het doden kunnen vallen, dus de rechters. Verder wordt de oudste kwalijk genomen dat hij een minderjarig neefje liet meenemen naar de actie. De broer had zijn voormalige schoonfamilie ook omdat brandstichting bedreigd. De vrouw zelf was al eerder om veiligheidsredenen elders ondergebracht. Merkwaardig detail is dat de twee neven autopech kregen en een passant betaalde om hen naar het huis te brengen en na de aanslag af te zetten bij het station van Weert. En SV Batavia valt na 1 juni niet meer onder de risicoverenigingen van de KVB, meldt Flevo Post. Volgens de bond heeft de club het afgelopen jaar inzet en proactief handelen laten zien. De leiding werkte gericht aan het terugdringen van incidenten en het versterken van de sportieve cultuur. Regels werden strakker gehandhaafd, er volgde een snellere afhandeling van incidenten en er werd duidelijker gecommuniceerd met spelers, staf en ouders. En ook waren besturen en coördinatoren vaker zichtbaar op wedstrijddagen. Volgens de KNVB heeft deze aanpak geleid tot minder incidenten en een veiliger en positiever klimaat binnen de vereniging. En ook organisatorisch zijn stappen gezet. Het bestuur opereert volgens de bond transparant en met duidelijke verantwoordelijkheden, wat bijdraagt aan het uitgesproken vertrouwen. En zaterdag 13 juni houdt TC Flevoland 2 toertochten, de Omloop Flevoland en de Strade Bianche. De Omloop Flevoland heeft 4 afstanden, 75, 95, 125 en 175 kilometer. En de Strade Bianche gaat over 55, 75 en 95 kilometer. En de organisatoren zijn komende zaterdag op Radio Lelystad aan het woord in ECL Verantwoord Feesten en maandag bij Maandagavond Live.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: Vandaag is de paraplu vaak nodig in Lelystad. Soms plenst het behoorlijk. Ook is bij een paar buien kans op onweer. Later vanmiddag komt de zon nu en dan tevoorschijn, maar een enkele bui kan ook nog ontstaan. Door een vlagerige zuidwestenwind is het met maximaal 19 graden fris. Vanavond en vannacht waait het minder sterk en daalt de temperatuur naar een graad of 12. Een enkele bui blijft mogelijk. Morgen is het beter. Eerst is er nog wel een bui mogelijk. Geleidelijk neemt de buienkans af. In de avond is het droog en krijgen we een rustige zonsondergang. De temperatuur is nog steeds laag, maar er staat morgen minder wind. In het weekend aanhoudend fris. Zaterdagmiddag en avond een paar buien. Zondag droog en geregeld zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is helemaal dicht bij knooppunt Maanderbroek. En dat komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Het is best een groot ongeluk met 5 personenauto's. Ook op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem een file tussen de grens en Duiven. 8 kilometer en 25 minuten. In Duitsland is het de Nationale Vrije Feestdag. En voor veel Duitsers betekent dat een lang weekend in Nederland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oh, jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op polsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is helemaal dicht bij knooppunt Maanderbroek door een politieonderzoek. Er gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren. Hierdoor wel drukt op de A50 naar Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 5 kilometer en 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in een woning in Sittard, oktober vorig jaar, bij de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor de eerdere mishandeling van de vrouw. De rechtbank vond extra erg dat in het huis een gezin met jonge kinderen woont. De man van dat gezin werd op tijd wakker, maar hij had het doden kunnen vallen, dus de rechters. Verder wordt de oudste kwalijk genomen dat hij een minderjarig neefje liet meenemen naar de actie. De broer had zijn voormalige schoonfamilie ook om het brandstichting bedreigd. De vrouw zelf was al eerder om veiligheidsredenen elders ondergebracht. Merkwaardig detail is dat de 2 neven autopech kregen en een passant betaalde om hen naar het huis te brengen en na de aanslag af te zetten bij het station van Weert. En SV Batavia valt na 1 juni niet meer onder de risicoverenigingen van de KNVB, meldt Flevo Post. Volgens de bond heeft de club het afgelopen jaar inzet en proactief handelen laten zien. De leiding werkte gericht aan het terugdringen van incidenten en het versterken van de sportieve cultuur. Regels werden strakker gehandhaafd, er volgde een snellere afhandeling van incidenten en er werd duidelijker gecommuniceerd met spelers, staf en ouders. En ook waren besturen en coördinatoren vaker zichtbaar op wedstrijddagen. Volgens de KNVB heeft deze aanpak geleid tot minder incidenten en een veiliger en positief klimaat binnen de vereniging. En ook organisatorisch zijn stappen gezet. Het bestuur opereert volgens de bond transparant en met duidelijke verantwoordelijkheden, dat bijdraagt aan het uitgesproken vertrouwen. En zaterdag 13 juni houdt TC Flevoland 2 toertochten, de Omloop Flevoland en de Strade Bianche. De Omloop Flevoland heeft 4 afstanden, 75, 95, 125 en 175 kilometer. En de Strade Bianche gaat over 55, 75 en 95 kilometer. En de organisatoren zijn komende zaterdag op Radio Lelystad en het woord in ACL Verantwoord Feesten. En maandag bij Maandagavond Live.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is de paraplu vaak nodig in Lelystad. Soms plenst het behoorlijk. Ook is bij een paar buien kans op onweer. Later vanmiddag komt de zon nu en dan tevoorschijn, maar een enkele bui kan ook nog ontstaan. Door een vlagerige zuidwestenwind is het met maximaal 19 graden fris. Vanavond en vannacht waait het minder sterk en daalt de temperatuur naar een graad of 12. Een enkele bui blijft mogelijk. Morgen is het beter. Eerst is er nog wel een bui mogelijk. Geleidelijk neemt de buienkans af. In de avond is het droog en krijgen we een rustige zonsondergang. De temperatuur is nog steeds laag, maar er staat morgen minder wind. In het weekend aanhoudend fris. Zaterdagmiddag en avond een paar buien. Zondag droog en geregeld zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk met 5 auto's is de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht dicht vanaf knooppunt Grijshoort tot aan knooppunt Maanderbroek. Volledig afgesloten, onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Hierdoor is het drukker op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem, tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg, 8 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar.

0: in Duitsland een nationale feestdag en voor veel mensen dus een lang weekend in Nederland. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in een woning in Sittard, oktober vorig jaar, bij de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor de eerdere mishandeling van de vrouw. De rechtbank vond extra erg dat in het huis een gezin met jonge kinderen woont. De man van dat gezin werd op tijd wakker, maar hij had het doden kunnen vallen, dus de rechters. Verder wordt de oudste kwalijk genomen dat hij een minderjarig neefje liet meenemen naar de actie. De broer had zijn voormalige schoonfamilie ook om het brandstichting bedreigd. De vrouw zelf was al eerder om veiligheidsredenen elders ondergebracht. Merkwaardig detail is dat de 2 neven autopech kregen en een passant betaalde om hen naar het huis te brengen en na de aanslag af te zetten bij het station van Weert. En de SV Batavia valt na 1 juni niet meer onder de risicoverenigingen van de KVB, meldt Flevo Post. Volgens de bond heeft de club het afgelopen jaar inzet en proactief handelen laten zien. De leiding werkte gericht aan het terugdringen van incidenten en het versterken van de sportieve cultuur. Regels werden strakker gehandhaafd, er volgde een snellere afhandeling van incidenten en er werd duidelijker gecommuniceerd met spelers, staf en ouders. En ook waren besturen en coördinatoren vaker zichtbaar op wedstrijddagen. Volgens de KNVB heeft deze aanpak geleid tot minder incidenten, een veiliger en positieve klimaat binnen de vereniging. En ook organisatorisch zijn stappen gezet. Het bestuur opereert volgens de bond transparant en met duidelijke verantwoordelijkheden, wat bijdraagt aan het uitgesproken vertrouwen. En zaterdag 13 juni houdt TC Flevoland 2 toertochten, de Omloop Flevoland en de Strade Bianche. De Omloop Flevoland heeft 4 afstanden, 75, 95, 125 en 175 kilometer. En de Strade Bianche gaat over 55, 75 en 95 kilometer. En de organisatoren zijn komende zaterdag op Radio Lelystad aan het woord in ECL Verantwoord Feesten. En maandag bij Maandagavond Live.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De buien trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit klaart het op in Lelystad. Door een vlagere zuidwestenwind is het fris. Vanavond neemt de wind iets af en blijft het op een enkele bui na droog. Vannacht een bui, maar ook opklaringen bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen is het beter. Eerst komt nog wel een bui voor. Later blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De wind is minder sterk, maar het wordt net als vandaag niet warmer dan 19 graden. Zaterdag nog licht veranderlijk met een afwisseling van zonwolken en een paar buien. Zondag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. De temperatuur gaat een fractie omhoog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is aardig druk onderweg. In totaal zo'n 160 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Bijvoorbeeld op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven 11 kilometer en 20 minuten. Het is in Duitsland een lang weekend, omdat veel Duitsers vrij zijn vanwege een grote feestdag. Verder op de A12 Arnhem richting Utrecht een ongeluk bij knooppunt Baanderbroek. Vanaf knooppunt Grijshoort is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 richting Arnhem wel file tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon

0: Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door grenscontroles. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12. Daar heb je in beide richtingen 20 minuten vertraging. Verder ook op de A12, maar dan richting Utrecht. Een probleem tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Maanderbroek. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Mensen rijden ook om, daarom is het druk op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoord. Ongeveer 30 minuten. En ook op de A50 is dit te merken richting Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer, waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in een woning in Sittard, oktober vorig jaar, bij de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor de eerdere mishandeling van de vrouw. De rechtbank vond extra erg dat in het huis een gezin met jonge kinderen woont. De man van dat gezin werd op tijd wakker, maar hij had het doden kunnen vallen, dus de rechters. Verder wordt de oudste kwalijk genomen dat hij een minderjarig neefje liet meenemen naar de actie. De broer had zijn voormalige schoonfamilie ook om het brandstichting bedreigd. De vrouw zelf was al eerder om veiligheidsredenen elders ondergebracht. Merkwaardig detail is dat de twee neven autopech kregen en een passant betaalde om hen naar het huis te brengen en na de aanslag af te zetten bij het station van Weert. En SV Batavia valt na 1 juni niet meer onder de risicoverenigingen van de KNVB, meldt Flevo Post. Volgens de bond heeft de club het afgelopen jaar inzet en proactief handelen laten zien. De leiding werkte gericht aan het terugdringen van incidenten en het versterken van de sportieve cultuur. Regels werden strakker gehandhaafd, er volgde een snellere afhandeling van incidenten en er werd duidelijker gecommuniceerd met spelers, staf en ouders. En ook waren besturen en coördinatoren vaker zichtbaar op wedstrijddagen. Volgens de KNVB heeft deze aanpak geleid tot minder incidenten en een veiliger en positief klimaat binnen de vereniging. En ook organisatorisch zijn stappen gezet. Het bestuur opereert volgens de bond transparant en met duidelijke verantwoordelijkheden, wat bijdraagt aan het uitgesproken vertrouwen. En zaterdag 13 juni houdt TC Flevoland 2 toertochten, de Omloop Flevoland en de Strade Bianche. De Omloop Flevoland heeft 4 afstanden, 75, 95, 125 en 175 kilometer. En de Strade Bianche gaat over 55, 75 en 95 kilometer. En de organisatoren zijn komende zaterdag op Radio Lelystad aan het woord in ECL Verantwoord Feesten. En maandag bij Maandagavond Live.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De buien trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit klaart het op in Lelystad. Door een vlagere zuidwestenwind is het fris. Vanavond neemt de wind iets af en blijft het op een enkele bui na droog. Vanochtend bui, maar ook opklaringen bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen is het beter. Eerst komt nog wel een bui voor. Later blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De wind is minder sterk, maar het wordt net als vandaag niet warmer dan 19 graden. Zaterdag nog licht veranderlijk met een afwisseling van zonwolken en een paar buien. Zondag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. De temperatuur gaat een fractie omhoog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door de grenscontroles. Er was een groot probleem op de A12. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Baanderbroek. Daar is de weg een stuk eerder dan verwacht weer vrij. De files daar in de regio zijn nog aan het oplossen. Dat merk je bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort. Tussen Hoenderlo en Voorthuizen, 9 kilometer en 20 minuten. Verder de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 20 minuten over 7 kilometer. En op de A348 is het druk. Doesburg-Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek. 2 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in een woning in Sittard, oktober vorig jaar, bij de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor de eerdere mishandeling van de vrouw. De rechtbank vond extra erg dat in het huis een gezin met jonge kinderen woont. De man van dat gezin werd op tijd wakker, maar had het doden kunnen vallen, dus de rechters. Verder wordt de oudste kwalijk genomen dat hij een minderjarig neefje liet meenemen naar de actie. De broer had zijn voormalige schoonfamilie ook om het brandstichting bedreigd. De vrouw zelf was al eerder om veiligheidsredenen elders ondergebracht. Merkwaardig detail is dat de twee neven autopech kregen en een passant betaalde om hen naar het huis te brengen en na de aanslag af te zetten bij het station van Weert. En SV Batavia valt na 1 juni niet meer onder de risicoverenigingen van de KNVB, meldt Flevo Post. Volgens de bond heeft de club het afgelopen jaar inzet en proactief handelen laten zien. De leiding werkte gericht aan het terugdringen van incidenten en het versterken van de sportieve cultuur. Regels werden strakker gehandhaafd, er volgde een snellere afhandeling van incidenten en er werd duidelijker gecommuniceerd met spelers, staf en ouders. En ook waren besturen en coördinatoren vaker zichtbaar op wedstrijddagen. Volgens de KNVB heeft deze aanpak geleid tot minder incidenten en een veiliger en positief klimaat binnen de vereniging. En ook organisatorisch zijn stappen gezet. Het bestuur opereert volgens de bond transparant en met duidelijke verantwoordelijkheden dat bijdraagt aan het uitgesproken vertrouwen. En zaterdag 13 juni houdt TC Flevoland 2 toertochten, de Omloop Flevoland en de Strade Bianche. De Omloop Flevoland heeft 4 afstanden, 75, 95, 125 en 175 kilometer. En de Strade Bianche gaat over 55, 75 en 95 kilometer. En de organisatoren zijn komende zaterdag op Radio Lelystad en het woord in ACL Verantwoord Feesten. En maandag bij Maandagavond Live.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De buien trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit klaart het op in Lelystad. Door een vlagere zuidwestenwind is het fris. Vanavond neemt de wind iets af en blijft het op een enkele bui na droog. Vanochtend bui, maar ook opklaringen bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen is het beter. Eerst komt nog wel een bui voor. Later blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De wind is minder sterk, maar het wordt net als vandaag niet warmer dan 19 graden. Zaterdag nog licht veranderlijk met een afwisseling van zonwolken en een paar buien. Zondag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. De temperatuur gaat een fractie omhoog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg, onder andere in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort heb je tussen Hoenderloo en Barneveld al 20 minuten vertraging. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg doe je er een kwartier langer over. De N310 Arnhem-Elburg die is tussen Arnhem en Schaarsberg in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag
1: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar het vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. En dat geldt ook voor de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. De N310 van Arnhem naar Elburg is in beide richtingen dicht tussen Arnhem en de afrit Schaarsbergen. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in een woning in Sittard, oktober vorig jaar, bij de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor de eerdere mishandeling van de vrouw. De rechtbank vond extra erg dat in het huis een gezin met jonge kinderen woont. De man van dat gezin werd op tijd wakker, maar had het doden kunnen vallen, dus de rechters. Verder wordt de oudste kwalijk genomen dat hij een minderjarig neefje liet meenemen naar de actie. De broer had zijn voormalige schoonfamilie ook om het brandstichting bedreigd. De vrouw zelf was al eerder om veiligheidsredenen elders ondergebracht. Merkwaardig detail is dat de twee neven autopech kregen en een passant betaalde om hen naar het huis te brengen en na de aanslag af te zetten bij het station van Weert. En SV Batavia valt na 1 juni niet meer onder de risicoverenigingen van de KVB, meldt Flevo Post. Volgens de bond heeft de club het afgelopen jaar inzet en proactief handelen laten zien. De leiding werkte gericht aan het terugdringen van incidenten en het versterken van de sportieve cultuur. Regels werden strakker gehandhaafd, er volgde een snellere afhandeling van incidenten en er werd duidelijker gecommuniceerd met spelers, staf en ouders. En ook waren besturen en coördinatoren vaker zichtbaar op wedstrijddagen. Volgens de KNVB heeft deze aanpak geleid tot minder incidenten en een veiliger en positiever klimaat binnen de vereniging. En ook organisatorisch zijn stappen gezet. Het bestuur opereert volgens de bond transparant en met duidelijke verantwoordelijkheden, wat bijdraagt aan het uitgesproken vertrouwen. En zaterdag 13 juni houdt TC Flevoland 2 toertochten, de Omloop Flevoland en de Strade Bianche. De Omloop Flevoland heeft 4 afstanden, 75, 95, 125 en 175 kilometer. En de Strade Bianche gaat over 55, 75 en 95 kilometer. En de organisatoren zijn komende zaterdag op Radio Lelystad aan het woord in ACL Verantwoord Feesten. En maandag bij Maandagavond Live.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De buien trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit klaart het op in Lelystad. Door een vlagere zuidwestenwind is het fris. Vanavond neemt de wind iets af en blijft het op een enkele bui na droog. Vannacht een bui, maar ook opklaringen bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen is het beter. Eerst komt nog wel een bui voor. Later blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De wind is minder sterk, maar het wordt net als vandaag niet warmer dan 19 graden. Zaterdag nog licht veranderlijk met een afwisseling van zonwolken en een paar buien. Zondag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. De temperatuur gaat een fractie omhoog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat in de regio nu 40 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort, tussen Naardenwest en Blaricum. In een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht door een ongeluk. Van de A1 richting Amsterdam, tussen Baarn en Blaricum, is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim €135.000 betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14... die vorig jaar van school moest, niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land de file op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Blaricum de kop van 8 kilometer vanaf knooppunt Muidenberg. 50 minuten vertraging. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daarvoor zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Almere over de A6 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Justitieminister Van Weel wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen als Zandvoort. Jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren agressief. 2 jongens uit Zaandam in Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend in 2024. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Dan het weer, nu en dan een bui, een kans op onweer bij 18 graden. Vanavond is het wat droger.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in een woning in Sittard, oktober vorig jaar, bij de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. De rechtbank vond extra erg dat in het huis een gezin met jonge kinderen woont. De man van dat gezin werd op tijd wakker, maar had het doden kunnen vallen, dus de rechters. Verder wordt de oudste kwalijk genomen dat hij een minderjarig neefje liet meenemen naar de actie. De broer had zijn voormalige schoonfamilie ook omdat brandstichting bedreigd. De vrouw zelf was al eerder om veiligheidsredenen elders ondergebracht. Merkwaardig detail is dat de 2 neven autopech kregen en een passant betaalde om hen naar het huis te brengen en na de aanslag af te zetten bij het station van Weert. En de Batavia valt na 1 juni niet meer onder de risicoverenigingen van de KVB, meldt Flevo Post. Volgens de bond heeft de club het afgelopen jaar inzet en proactief handelen laten zien. De leiding werkte gericht aan het terugdringen van incidenten en het versterken van de sportieve cultuur. Regels werden strakker gehandhaafd, er volgde een snellere afhandeling van incidenten en er werd duidelijker gecommuniceerd met spelers, staf en ouders. En ook waren besturen en coördinatoren vaker zichtbaar op wedstrijddagen. Volgens de KNVB heeft deze aanpak geleid tot minder incidenten en een veiliger en positiever klimaat binnen de vereniging. En ook organisatorisch zijn stappen gezet. Het bestuur opereert volgens de bond transparant en met duidelijke verantwoordelijkheden, dat bijdraagt aan het uitgesproken vertrouwen. En zaterdag 13 juni houdt TC Flevoland 2 toertochten, de Omloop Flevoland en de Strade Bianche. De Omloop Flevoland heeft 4 afstanden, 75, 95, 125 en 175 kilometer. En de Strade Bianche gaat over 55, 75 en 95 kilometer. En de organisatoren zijn komende zaterdag op Radio Lelystad aan het woord in ECL Verantwoord Feesten. En maandag bij Maandagavond Live.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De buien trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit klaart het op in Lelystad. Door een vlagere zuidwestenwind is het fris. Vanavond neemt de wind iets af en blijft het op een enkele bui na droog. Vannacht een bui, maar ook opklaringen bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen is het beter. Eerst komt nog wel een bui voor. Later blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De wind is minder sterk, maar het wordt net als vandaag niet warmer dan 19 graden. Zaterdag nog licht veranderlijk met een afwisseling van zonwolken en een paar buien. Zondag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. De temperatuur gaat een fractie omhoog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de oostelijke helft van het land komen stevige onweersbuien voor. Viel in onze regio op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Zevenaar 6 kilometer en een kwartier tijdsverlies. Kwartier vertraging ook voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Bij Ravenstein 14 kilometer. Vanaf Heteren rijdt het al langzaam. En 10 minuten oponthoud als je over de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem rijdt. Je komt in de file tussen Elst en Westervoort.
7: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de oostelijke helft van het land komen stevige onweersbuien voor. In onze regio rijdt het langzaam over de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Na een ongeluk bij Hilversum Noord 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. 10 minuten oponthoud op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dat is bij Barneveld. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij Zevenaar de kop van 8 kilometer file. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 13 kilometer file vanaf knooppunt in Valburg heb je 20 minuten extra nodig. A325 Nijmegen-Arnhem. 8 kilometer file bij Presikhaaf met 10 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid... 5 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Ens. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: The old Covent Garden. I remember only two.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden. Het is nog niet bekend of het om het vermiste meisje gaat. Het meisje is sinds vrijdag niet meer gezien. De vader van een vriendinnetje zit vast vanwege ontvoering. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. En ook vannacht vallen er nog enkele buien.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in een woning in Sittard, oktober vorig jaar, bij de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor de eerdere mishandeling van de vrouw. De rechtbank vond extra erg dat in het huis een gezin met jonge kinderen woont. De man van dat gezin werd op tijd wakker, maar hij had het doden kunnen vallen, dus de rechters. Verder wordt de oudste kwalijk genomen dat hij een minderjarig neefje liet meenemen naar de actie. De broer had zijn voormalige schoonfamilie ook omdat brandstichting bedreigd. De vrouw zelf was al eerder om veiligheidsredenen elders ondergebracht. Merkwaardig detail is dat de twee neven autopech kregen en een passant betaalde om hen naar het huis te brengen en na de aanslag af te zetten bij het station van Weert. En SV Batavia valt na 1 juni niet meer onder de risicoverenigingen van de KNVB, meldt Flevo Post. Volgens de bond heeft de club het afgelopen jaar inzet en proactief handelen laten zien. De leiding werkte gericht aan het terugdringen van incidenten en het versterken van de sportieve cultuur. Regels werden strakker gehandhaafd, er volgde een snellere afhandeling van incidenten en er werd duidelijker gecommuniceerd met spelers, staf en ouders. En ook waren besturen en coördinatoren vaker zichtbaar op wedstrijddagen. Volgens de KNVB heeft deze aanpak geleid tot minder incidenten en een veiliger en positiever klimaat binnen de vereniging. En ook organisatorisch zijn stappen gezet. Het bestuur opereert volgens de bond transparant en met duidelijke verantwoordelijkheden dat bijdraagt aan het uitgesproken vertrouwen. En zaterdag 13 juni houdt TC Flevoland 2 toertochten, de Omloop Flevoland en de Strade Bianche. De Omloop Flevoland heeft 4 afstanden, 75, 95, 125 en 175 kilometer. En de Strade Bianche gaat over 55, 75 en 95 kilometer. En de organisatoren zijn komende zaterdag op Radio Lelystad en het woord in ACL Verantwoord Feesten en maandag bij Maandagavond Live.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De buien trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit klaart het op in Lelystad. Door een vlagere zuidwestenwind is het fris. Vanavond neemt de wind iets af en blijft het op een enkele bui na droog. Vannacht een bui, maar ook opklaringen bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen is het beter. Eerst komt nog wel een bui voor. Later blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De wind is minder sterk, maar het wordt net als vandaag niet warmer dan 19 graden. Zaterdag nog licht veranderlijk met een afwisseling van zonwolken en een paar buien. Zondag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. De temperatuur gaat een fractie omhoog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land komen nog zware onweersbuien voor. Dat kan lastig zijn in het verkeer. Files met de meeste vertragingen in het midden van het land. Op de A6 Lelystad en Meloord. Bij Alfred Zwifterband nu een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. Vanaf Lelystad Noord rijdt het langzaam. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 20 minuten tijdsverlies. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. De kop van 12 kilometer file. Het rijdt al langzaam vanaf knooppunt Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We zijn over het hoogtepunt van de avondspits heen, maar nog 80 kilometer file in onze regio. In het oosten van het land nog stevige onweersbuien. 40 minuten vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord, want er gebeurde een ongeluk bij Zwifterband. Vanaf Lelystad Noord 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging bij Zevenaar. Als je over de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland rijdt, kom je in 8 kilometer file vanaf Arnhem-Noord. A50 Arnhem-Os bij Vaassen 8 kilometer file vanaf Beek. Een kwartier op onthoud. Kwartiertje vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Nijmegen. En op de N309 Dronten-Epe bij Epe. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jetten wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet, blijkt uit gegevens van tekenradar.nl. Het hoge aantal beten komt door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd, met halverwege mei regen en daarna extreme warmte en droogte. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken voor het WK voetbal. Dat wordt vanaf volgende week donderdag gespeeld in de VS, Canada en Mexico. De voetballers vliegen eerst naar New York in een KLM-toestel met de naam Orange Blossom. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in een woning in Sittard, oktober vorig jaar, bij de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor de eerdere mishandeling van de vrouw. De rechtbank vond extra erg dat in het huis een gezin met jonge kinderen woont. De man van dat gezin werd op tijd wakker, maar hij had het doden kunnen vallen, dus de rechters. Verder wordt de oudste kwalijk genomen dat hij een minderjarig neefje liet meenemen naar de actie. De broer had zijn voormalige schoonfamilie ook omdat brandstichting bedreigd. De vrouw zelf was al eerder om veiligheidsredenen elders ondergebracht. Merkwaardig detail is dat de twee neven autopech kregen en een passant betaalde om hen naar het huis te brengen en na de aanslag af te zetten bij het station van Weert. En de Suburbia valt na 1 juni niet meer onder de risicoverenigingen van de KVB, meldt Flevo Post. Volgens de bond heeft de club het afgelopen jaar inzet en proactief handel laten zien. De leiding werkte gericht aan het terugdringen van incidenten en het versterken van de sportieve cultuur. Regels werden strakker gehandhaafd, er volgde een snellere afhandeling van incidenten en er werd duidelijker gecommuniceerd met spelers, staf en ouders. En ook waren besturen en coördinatoren vaker zichtbaar op wedstrijddagen. Volgens de KNVB heeft deze aanpak geleid tot minder incidenten en een veiliger en positiever klimaat binnen de vereniging. En ook organisatorisch zijn stappen gezet. Het bestuur opereert volgens de bond transparant en met duidelijke verantwoordelijkheden, wat bijdraagt aan het uitgesproken vertrouwen. En zaterdag 13 juni houdt TC Flevoland 2 toertochten, de Omloop Flevoland en de Strade Bianche. De Omloop Flevoland heeft 4 afstanden, 75, 95, 125 en 175 kilometer. En de Strade Bianche gaat over 55, 75 en 95 kilometer. En de organisatoren zijn komende zaterdag op Radio Lelystad aan het woord in ECL Verantwoord Feesten. En maandag bij Maandagavond Live.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De buien trekken geleidelijk naar het oosten weg. Van het westen uit klaart het op in Lelystad. Door een vlagere zuidwestenwind is het fris. Vanavond neemt de wind iets af en blijft het op een enkele bui na droog. Vannacht een bui, maar ook opklaringen bij een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen is het beter. Eerst komt nog wel een bui voor. Later blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De wind is minder sterk, maar het wordt net als vandaag niet warmer dan 19 graden. Zaterdag nog licht veranderlijk met een afwisseling van zonwolken en een paar buien. Zondag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. De temperatuur gaat een fractie omhoog. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land komen nog stevige onweersbuien voor. In onze regio nog vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Bij Zevenaar 6 kilometer file. Vanaf Arnhem-Noord doe je er dus 10 minuten langer over. Na een ongeluk is de N309, de weg Dronten-Epe, in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A50. In beide richtingen 3 kilometer file en zo'n 20 minuten oponthoud. N325 Arnhem-Nijmegen tussen Huissen en Elst 4 kilometer file en een half uur vertraging. Want een ongeluk houdt daar de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houtuin.
6: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
5: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
8: Dance Classics met Martin Rodeburg.

tijd voor disco geweld. We gaan back in time, 70s en 80s dance. Mijn naam is inderdaad Martin Rodenburg. Daar komen de twee uur bij je. En we gaan weer genieten van veelal, als ik zo naar de playlist kijk, veelal bekend werk. Maar wel weer bijzondere uitvoeringen die er ook echt mogen zijn. Zoals ook de openingssong The Tramps met het nummer Love Epidemic. Dat was een speciale remix van Tom Moulton. Een grootheid in Amerika. Zeker met het maken van mooie remixen van bekende nummers en langere uitvoeringen. Tramps kennen we natuurlijk van Disco Inferno. En ook het nummer Shout, heel erg bekend. En Where Were You The Night The Lights Went Out in New York City. Volgens mij hebben we die vorige week nog gedraaid. Goed. Wat ga je nog meer horen? Muziek van Your Own Peoples. We hebben The Line, we hebben Central Line, George Benson. En ook besteden we wat aandacht aan het overlijden van Peebo Bryson 2 dagen geleden. Mooi! Ja, dat is natuurlijk niet zo mooi. Maar de muziek die we vanavond gaan draaien is wel weer lekker. Een van de meest bekende bands, een van de beste bands volgens de kerns is toch wel de band Earth, Wind and Fire. En die hebben een aantal hele grote hits gescoord. Heel veel, ik heb ze 1 keer live gezien. Ik moet zeggen, zeer indrukwekkend en erg goed live. Het was nog in Amsterdam. Dat was toen in de tijd nog een hele tijd terug in de Jaap Edenhal. Het nummer wat we gaan draaien. Je hoort het al. EWF hier bij Dance Classics Radio Lelystad tot 9 uur. Dit is I've Had Enough.

zijn toch wel de juweeltjes hoor. Bands met veel blazers. The Phoenix Horns by Earth, Wind and Fire. De als falsetto stem natuurlijk van Philip Bailey. En Maurice White, die er helaas niet meer is, maar natuurlijk wel de grote man achter de band. IWF dus hier bij Dance Classics Radio Lelystad met I've Had Enough. Ik heb er nog helemaal niet genoeg van, dus de muziek gaat nog niet stoppen. Oftewel, Don't Stop the Music. De 12-inch extended mix-uitvoering van een nummer van Yarborough Peoples. Kevin Yarborough, Alison Peoples. Scoorde een hele, hele grote hit. Met deze hele mooie Don't Stop the Music.

Peoples. Ja, mooie grote hit was dit voor ze. Hun eerste Don't Stop the Music. Je hoorde niet een wat langere uitvoering. De 12-inch extended mix. Een ander mooi nummer van ze is het nummer Heartbeat. Heb ik ook wel eens gedraaid hier bij Dance Classics. En ook die herken je wel meteen. Zeker als je hem vergelijkt met deze plaat. Een ontzettend bekende sound dus. Goed, laten we het even niet vergeten. Natuurlijk is hij er weer bij. Ik heb hem nog niet genoemd. Maar zometeen zo rond de klok van 7:30 hebben we DJ Cees ook weer. Met een hele mooie remix van een bekend nummer. Een vers van de pers toch eigenlijk wel. Maar zover is het nog niet. Hij gaat hierna komen. Zeker een van mijn favorieten als het om Dance Classics gaat. Dus eens in de zoveel tijd gaat hij gewoon voorbij komen. Of je dat leuk vindt of niet. We hebben het hier over Elton Edwards. En dit is een plaat die je bij uitstek knijterhard moet draaien. Alleen al door die overheerlijke beat die erin zit. En de geluidjes die je hoort. En de fantastische zang van Elton Edwards. Het nummer I Just Wanna Spend Some Time With You.

Ja, we hadden net al Earth, Wind & Fire met veel blazers. Ik zei het al, de Phoenix Horns. Maar hier bij Elton Edwards kunnen ze er ook wat van. Die mooie trompet op de achtergrond in het nummer I Just Wanna Spend Some Time With You. Elton Edwards. Dat was geen grote hit. Maar overdeed deze plaat het geweldig in de discotheek in de jaren 80. Goed, ik noem hem al even DJ Cees. Natuurlijk is hij er weer bij. Elke week hier bij Dance Classics zo rond 19:30. Iets erover of iets ervoor. Precies uitkiezen kunnen we het niet, maar hij is er wel altijd bij. En het gaat nu om de band Lime uit Canada. En daarbij moet ik wel even vermelden dat natuurlijk Denise LePage, de zangeres van de band, anderhalve week geleden is overleden. We hebben natuurlijk Peebo Bryson zo meteen in de tweede uur. Die twee dagen terug is overleden. En ik tussendoor volgens mij ook nog, ik ben zijn naam even kwijt, de basgitarist van de Commodores, ook overleden. Dus het is wel, nee, het is niet een soort van bingo, maar toch wel bingo.

van Lime, Unexpected Lovers. En zeker niet deze uitvoering van DJ Cees. Want die is nog niet eens zo oud. Grootste hit was natuurlijk het nummer Your Love, Dennis en Denise LePage. You're My Magician kennen we denk ik ook wel. Om nog maar eens eentje op te noemen. Ja, luister naar Dance Classics hier bij Radio Lelystad elke donderdagavond van 7 tot 9. Back in time, 70s en 80s. En af en toe zit er nog wel eens een moderner stukje werk tussen ook. We gaan snel verder met een zomers plaatje. We hebben de afgelopen dagen wel wat regen gehad, maar laten we eerlijk zijn, dat was wel even nodig ook. Maar ook veel mooi weer. Even lekker met je hond buiten lopen, bijvoorbeeld Walking into Sunshine. Iets wat andere uitvoering, de Digital Visions Edit. En de band Central Line.

Dit nummer was toch wel een aardige hit in Nederland, hoor. Maar ook wereldwijd gezien wel. Speciale uitvoering hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Eentje van de Digital Visions. Zo spreek je dat uit. Het nummer Walking Into Sunshine van de band Central Line. Mooi! Hier word ik wel vrolijk van. Snel verder. George Benson kennen we vanuit het jazz-rock circuit. Maar in het disco-tijdperk, toen het begon, kwam hij uit met deze plaat. Het nummer Give Me The Night. Maar de uitvoering is van DJS. De DJS remix. Natuurlijk, Give Me The Night.

Wat een heerlijke uitvoering van het nummer Gimme the Night. George Benson hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Het was zijn eerste echte hele grote hit. En dan ook nog eens op discogebied, terwijl je uit de jazzwereld komt. Maar hij heeft wel meer mooie muziek gemaakt, hoor, waar je echt wel vrolijk van wordt. Ook hele, hele mooie ballads. Goed, het was tijd dat we weer eens wat relaxtere muziek gaan draaien in het tweede uur of zo. Lijkt me wel eens een keertje leuk. Goed, we gaan snel verder. Het is 10 voor alweer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Dance Classics met Martin Rodeburg.

Over heerlijk gesproken. Het zijn de Spinners, ook wel bekend als de Detroit Spinners. Working My Way Back to You, de grootste hit. En dit nummer is Magic in the Moonlight.

Toch wel zeer herkenbaar hoor, de muziek van de Whispers. Van de Spinners moet ik zeggen. Whispers ook lekker. Het nummer When the Magic in the Moonlight Dies. Ja. Ik hou wel van die muziek. Ik zei het al, Working My Way Back to You was denk ik wel hun meest bekende nummer. De Spinners, dus hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Het nummer 1, No Stopping Us Now, kennen we allemaal wel van McFadden en Whitehead. Maar luister even naar deze plaat, herken je deze nog? Ik kan me voorstellen dat je... Hey Bart, dat is toch 1 No Stopping Us Now? Luister even naar Yoko met het mooie Rhythm Talk.

Ik wil het bekennen, het is wel heel erg lang geleden. Deze keer gedraaid, zeker deze uitvoering. Even 7 minuten aan de rap. Op de muziek van de Ain't No Stoppers Now van McFadden & Whitehead. Jaco is dit met het nummer Rhythm Talk. Bijzonder. Maar nu we toch even in het bijzondere laantje zitten, heb ik er nog eentje van het nummer Got My Mind Made Up. De versie komt van Dr. Packer, Greg Packer uit Australië. En volgens mij was het van origine van Instant Funk. Maar ja, deze is er ook.

haar. Komt uit Perth, Australië. Heeft een hele hoop mooie versies gemaakt van bekende nummers. En ook al minder bekendere, ja, nummers. Ja, die Dr. Pepper, die komt binnenkort ook weer met een nieuwe plaat uit. Van de band Change. Hij is er nog niet, maar we zitten erop te wachten. En dat is wel leuk, want 4 augustus treedt Change op in Amsterdam. Paradiso. Goed, even een muziekje eronder. Komt een klein verhaaltje aan, want het is toch wel tijd voor Peebo Bryson. Ik zei het al, de man 2 dagen geleden overleden. We kennen hem van bekende Disney-hits eigenlijk. De nummers A Whole New World en Beauty and the Beast. En de beste man die is dus afgelopen dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden. En hij werd daarvoor in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte. En ze weten nog niet precies waaraan hij is overleden. Maar goed, het is allemaal niet leuk. 75 jaar, respectabele leeftijd hoor. Ik moet het nog maar zien te halen, maar goed. Ja, hij werd dus wereldwijd bekend. A Whole New World, dat komt uit de animatiefilm Aladdin. En Beauty and the Beast, ja, je weet het, de gelijknamige Disney-klassieker. En dat waren duetten met Regina Bell en natuurlijk met Celine Dion. En hij won daar ook nog eens 2 Grammys mee. Waar kennen we hem dan als we aan de pure zang denken, aan nummers die hij geschreven heeft of die geschreven waren? Het meest bekende, denk ik wel, het nummer Tonight I Celebrate My Love. Goed. Peebo Bryson dus overleden. En Luther Vandross komt daarna en die man die is al een tijdje geleden overleden. 2 topzangers met mooie nummers. Misschien ken je die van Peebo Bryson niet, maar die is wel ontzettend lekker. Dit is het nummer, hoe toepasselijk ook, Reaching for the Sky voor Peebo Bryson. En daarna hoor je Luther Vandross met You're the Sweetest.

Dear Diary, I know I've said this before, but I'm sure this time.

begon als achtergrondzanger bij onder andere Roberta Flack. En toen als gastzanger in Change, jawel, heeft hij ook gedaan. En toen solo gegaan. Daarvoor Peebo Bryson hier bij Dance Classics Radio Lelystad, Reaching for the Sky. Twee heren dus achter elkaar die helaas niet meer onder ons zijn. Heel erg bekend, bij de eerste paar seconden herken je de plaat meteen. En het was een knaller van een hit.

Look out, ladies. Het is toch ook wel een beetje lekker funky, deze plaat van T-Connection. Het nummer Girl Waiting, totaal geen grote hit. Ik denk dat de meeste mensen hem ook niet kennen, maar... ook die komen af en toe voorbij hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Daarvoor hoorde je overbekend de Stylistics met Can't Give You Anything But My Love. Goed. Voor de meeste denk ik...

daarmee zijn we meteen gekomen aan het laatste nummer wat mij betreft van deze donderdagavond. Radio Lelystad gaat gewoon lekker door. Ook niet uit de 70s en toch eigenlijk ook niet uit die 80s, maar wel overbekend en past hier heel mooi tussen. Luister en huiver en vooral geniet van deze uitvoering van het nummer What You Gonna Do With My Lovin' Inner City. Ik wens je nog een fijne avond en graag tot de volgende keer.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
1: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrzejewa, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: Is Myron Mania.

0: is Myron Mania.
1: Ja, en op deze 4 juni 2026 wens ik je een hele goede avond. Je luistert naar Myron Mania en dat is maar mooi, want dat betekent dat ik weer naar binnen ben gekomen. Het is op een goede manier gegaan. Ik heb gewoon een achterraampje kunnen vinden, joh. Dus maak je geen zorgen. En wat fijn is aan deze keer, is ik heb gewoon de hele regie heb ik weer terug. Dus we kunnen gewoon... Ja, ze blijft er doorgaan. Hè? En die kan er zo verder bij. Nou, ik heb genoeg speeltjes in ieder geval waar ik gebruik van kan maken. En in de eerste instantie ga ik natuurlijk hetgene doen waar ik hiervoor zit. En dat is gewoon de muziek introduceren. En in dit geval, nou ja... Laat hem lekker opkomen. Ah, zo herken je hem al. We gaan luisteren naar Blinding Lights van The Weeknd.

0: Oh, wat fijn toch weer. Bad Medicine van Bon Jovi. En zo zijn we toch al lekker onderweg. Ik heb in ieder geval 15 minuten van je afgesnoept. En voor de mensen die het pas net aansluiten, fijn dat je luistert naar Radio Leestad. Dit is mijn Roemenië en ik ga je uitlachen waar dat op slaat.
1: De Piraatplaat.
0: Ja, want ik heb bepaalde segmentjes. En dan laat ik dus nummers. Die kies ik daarvoor uit. En dat heeft meestal met een reden. En voor de Piraatplaat kies ik dus iets uit waar ik denk van... Nou, er is een beetje landjepik geweest. Misschien is het wel gewoon doordacht tussen de mensen zelf. Of is het misschien onder platenlabels. Is er wat, nemen we 10% of 20% en dan vinden we het wel goed. Maar dat wil nog niet zeggen dat het een goede manier is om een cover te maken. En deze is gelijk te herkennen. Ik schouw hem zo in. Starten en dan moet ik even heel stil zijn, want Madonna neemt gewoon gelijk de vloer over met een klokje. Nou, daar gaat het natuurlijk niet over. Luister even naar het melodietje dat er nu aankomt.

Nou ja, natuurlijk is dat iconisch, maar op zijn eigen manier. Want dat komt natuurlijk gewoon van ABBA af. En, nou ja, noem me old-fashioned. Maar als ik dan iemand praise wil geven omdat ze dat leuke riedeltje hebben gemaakt, wil ik dat liever bij de classic houden. Degene die het ook bedacht heeft. Hier heb je ABBA met Gimme Gimme Gimme.

0: Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Wat een heerlijke zangstem heeft zij. Oh, zo, het blijft elke keer genieten als ik er naar luister. En ik hoop dat jij dat ook op de donderdagavond. En dat we zo verder door kunnen. Ik heb niet heel erg veel plannen vanavond. Maar ik kan je wel vertellen wat er voor de rest aan zit te komen. Namelijk...
1: Uitgaan agenda.
0: Ja. Ik doe namelijk jou een gunst eigenlijk. Elke week ga ik namelijk eventjes kijken wat er in Lelystad verder te doen is. Om jou een beetje naar de zalen te lokken eigenlijk. Ik krijg commissie natuurlijk, dus dat... Nee, natuurlijk, grapje. Dat kan natuurlijk niet. Ik zoek in ieder geval even uit of er misschien dingen zijn die leuk zijn om verder te doen. En normaliter maak ik het natuurlijk heel groot. Dus heb ik een heel lijstje en deze keer heb ik het ook. Maar liefst één voorbeeld, en dat gaat over een ska-avondje. Ik vond de wordplay vond ik erg leuk, maar het is dus een ska-avond. Dan moet ik heel even kijken. De Afterbeat Club. Wauw, ik dacht een aftermath. Er zijn een hele hoop woorden die ermee naar voren komen. In ieder geval, het gaat over ska en dat klinkt namelijk zo. Of nou ja, in ieder geval Madness is een hele bekende band met Becky Trousers.

was toch net even iets te zacht voor de autoplay. Hele bijzondere mix zo. Niet helemaal de bedoeling. Maar goed, ik laat je verder even genieten van Wish You Were Here.

0: Ah, wat kan het toch een heerlijk nummer zijn. Wel een kleine noot zelf. Het begin is dus zo enorm zacht. Ik zal je even uitleggen wat hier verder namelijk gebeurt. Als het niveau onder een bepaald niveau zakt van het nummer, dan slaat hij over naar de noodband. Nou, en in dit geval zat dus Bluff daar volgens mij een nummer af te ronden of dergelijke. En die kreeg ik dus eventjes tussendoor. Het is het meest interessante intro dat ik ooit heb gehad van Wish You Were Here. Kon ik hem nou echt zo waarderen? Nee, dat zover niet. En ik denk dat jij denkt ook van, ik vind het intro normaliter, vind ik het wel mooier. Ik heb mijn lesje geleerd. Misschien dat ik de volgende keer wat harder kan zetten. Maar ja, weet je, het boord geeft me maar zoveel mogelijkheden. Dus nu heb ik het outro verder uitgeluld. Dan kan ik verder met De Dagplaat.
1: De Dagplaat.
0: Ja, maar dan kom ik nu bij een nummertje aan die wel gewoon gelijk goed instart. En De Dagplaat, ik ga de hele tijd nu verder terug in de tijd voor de klassiekertjes. De nummers waar je denkt van, dat is toch niet zo heel erg lang geleden. Ja, het is al heel erg lang geleden. En in dit geval, ik vind de band heel erg fijn. Dus ik graag heb ik een hele hoop van dit soort nummers die ik gewoon erin kan zetten om zoveel mogelijk Oasis te draaien. Het is een klassiekertje. En ik heb hem al eerder gedraaid een keertje. Maar in dit geval doe ik het voor De Dagplaat. Don't Look Back in Anger van Oasis 1995.

0: Ja, we hebben mogen luisteren naar In It Over Till It's Over van Lenny Kravitz. En lekkere Segway. Een lekker stukje.
1: Vanwege Oasis. Ik vond hem leuk. Daarom heb ik hem ook zo gelaten natuurlijk. Ja, zo knutsel je een beetje bij elkaar. En hopelijk klinkt het ene leuker dan het andere.
2: Lelystad Dance Event.
1: Dit is ook best zo'n knutselstukje. Want ik wil graag een festival in Lelystad. Alleen het budget heb ik er simpelweg niet voor. Dus ik heb even in mijn spaarpotje gekeken. En ik heb maar liefst een plek voor één nummertje en een klassiekertje. Dus ik kan die 3 cent kan ik gaan overmaken. Omdat ik hem gespeeld heb. En dan ben jij hopelijk blij. Want dan heb ik een nummertje uitgezocht waar jij op kan dansen. Het is wel 3 minuut 25. En het intro is redelijk snel. Dus ik hou hem gewoon daar lekker even bij. Gaan luisteren naar Don't You Worry Child van Swedish House Mafia.

0: One Night in Bangkok van Murray Head. En wat een heerlijk intro erbij. Kijk, daar hou ik van in, van, nou, tenminste in My Romania. Dat ik je van het ene ding zo in het andere kan slepen, zonder ook maar een barton intussen. Ik ga er lekker doorheen. Ik heb nog 8 minuten, dus daarom moet ik eventjes door.
1: Standje Plankgas.
0: Ja, het is namelijk weer zover. Ik heb het leuks voor je uitgezocht. En de nummers, ja, dat zeg ik natuurlijk altijd en dat is een beetje een stopwoordje, maar ik doe ook wel echt mijn best ervoor. Maar in dit geval moet ik ook even wat tijd inlassen, want we gaan er zo snel doorheen dat ik hierna gewoon niet meer te spreken kom. Dus, ik wil je alvast heel erg bedanken voor het weer luisteren naar mijn Romania. Je hebt het weer van 9 tot 10 met mij weten uit te houden en ik waardeer je zo in omdat je dit hebt kunnen doen voor mij. Ik zit hier namelijk niet voor niks, en anders zat dat ruitje, ja, die is toch zonde als ik het, nou, voor niemand doe. Dus bedankt daarvoor. Kom vooral volgende week weer terug, want dan heb ik weer het een en ander voor je uitgezocht. Laat maar zitten. Ik wilde in ieder geval voor je voorstellen Everlong, Foo Fighters. En ik heb een klein beetje van mijn fouten geleerd, hè. Dus ik hou nu gewoon lekker luid, totdat hij gewoon een beetje begint. Wat als nu die noodtoestand gaat lopen, dan word ik wel echt heel verdrietig. Hier is Everlong, Foo Fighters. Zometeen heb ik nog een leuk voor je klaarstaan. The Kids Aren't Alright van The Offspring. En ik wens je nog een hele fijne avond. Tot volgende week.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

the Hawaiian noises. You've

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor